Een lekker gewilde liedjie daar van Dickie Lee, Ashes of Love. excuse toch. Oké, ons gaan die Bee Gees. Hulle was een sangtrio van broers, Barry, Robin en Maurice Gibb, wat een van die meest suksesvolle muziekgroepen van alle tye geword het. Hulle is geboor op die Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en het gedurende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis waar hulle hulle muziekloopbane begin het. Hulle wereldwijd sukses het gekom toe hulle terugkeer na Engeland en een contract met onderteken met die producent Robert Stigwood. Speciaal kom ons luister na hulle en wat is hulle liekie? Hulle sê, I started a joke. Ek het 'n grapie begin en lyk my dit het toe nie as 'n grapie geëindig nie. Kom ons luister, hier kom hy.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Després bon dia, Bronca de Ràdio.
2: Chicken banana.
3: Lekker, lekker, jo, Bronca de Ràdio. Petsie, petsie, rau. Mijn naam is Rob Goosnek. Jo, terug welkom, verheerd.
2: Chicken banana.
3: Ja, ja, ja. Ik was laatst vrijdag gewoon zo'n beetje onder die wolken geweest. Maar vanavond is ik boe op die wolken.
2: Chicken banana. Chicken banana.
3: Oh, sorry, ik hoop vanavond niet een lekker week gehad. En je kan een beetje oor laat zak, dat je vier keer aansteek. Of zomaar net zo'n beetje rock'n'roll over die ijs. Als je chicken of als je banana. Ja, vanavond was bij lekker kijken op Ramka Trani op een 7.0 066-032-3973 WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp nummerkie. En ik wil vanavond dat je gaan lekker vanavond geniet. Als het koud is, maak je vier groter. Als het warm is, trek al je voorbaaikje uit jouw papa en laat jou dicht bewegen. Ja, ik wil ook veel zeggen. Bye bye, dankie. Veel ondersteuning en samenleiding op een vrijdagavond. En ook altijd dat het zo lekker fun is. Ik heb een lang, lang week gehad. Weet je, oom is al ziekerig is nie. So, jy moet maar bekomen te werk. Maar die van julle wat gezond is, as jy jou flu shot gehad het, papi, as jy was king of the castle. Wat sê jy, ou? Verstaan, was jy Richard Gere, vandag is jy reverse Gere.
2: Chicken banana, chicken banana.
3: Ja, as vanavond die eerste keer is op Ramka Trani, wil ek vir jy sê, bye bye, welkom. My naam is Rudolf Goosens, my eer, my plezier, om jou vanavond geselskap te hou, hier op Ramka Trani, op NC.0. As jy denk jy op die lucht is heeltemal mal, en van sy loodje getik, dan wil ek vir jou sê, absoluut reg. Welkom, Ramka Trani, is altijd lekker om samen met jou te keer, en ek wil, hey, jy moet die kans vat, samen met my vanavond.

0: La querida Bronco de Bronco, el Traveling Wolverines. Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison, and Bob Dylan. Lekker, van 1988, zowel je af, is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op ramkadradio.co.za. Man, zoals Tanya Rie altijd sê, dis briek op kyk. Ek hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand, en jy gaan lekker saam met ons kuier, en die vleisies gaan braai, en die vuurtjies gaan brand. Dis natuurlijk hoe dit hoort hier op ramkadradio, en is net so 10, 11 minuut na 6, 6:30 natuurlijk ons grappie tyd. Vanavond gaan oom Tolla ons een bietjie vertel van een ding of twee, so jy wil eigenlijk laat die mis nie. En dan wil ek ook net sê, welkom aan al die nieuwe luisteraars wat vanavond saam met ons kuier. Ek kry nou een boodskap hier, dat ek net gauw van net my poeiers hier by mekaar sit, die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laas naweek gemis, baie lekker dat jy weer vanavond belig is. Baie dankie, ek het nog nie jou naam daar nie, maar baie dankie 2632. Laas vrijdag, ek was donderdag al begin sleg voel, vrijdag, yes, het was my kop so zwaar soos a bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geef my na paar doepas en ek dink toe by myself hier by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou soms al die marasijne gelijktijdig. Yes, lekker, toe val hy goed vir my weg. Ek dink ek het hier zondag opgestaan. Maar nie ja, ek is terug met de vengeance. Ek is terug gebelig. Jou bramke draan die open sê, open zin. So baie welkom, ek hoop vanavond hier geniet het, laat jou deeg beweeg. As jy vanavond die koud krijg, vat van mamie so van oud toesteppie, want, dis mys rood woord.
1: Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over.
0: Wanneer was jullie die gehoor van Outfield? Outfield hier op Ramkadradio met Jola.

Amerika hat das beinahe vorbei. Heilatville. Them stones. Amerika hat was dir. Amerika hat am Krei. Und ich krei am Nau. Und du färder je rei, um unter die Freiwand. Da war Afelskopf in die Mitte von den Feld, aber so wie ihn, was hang unter die Ball als Bubelbrit. Bubel fährt um Prachtigkeit, Lachheit, und denkt, zwei, drei Mann, kommt komm, Tini Kattlin auf, ma Pudelpina, komm, Deck für Bubel, ach, mir komm, Deck Prachtig. Ich gehe für Bubel an Tini Kattlin, hier kommt Dog Moore, Diederik Schuck bei ihm. Und hier noch ein Spalletje mit Dog Moore, wo ab Storna, wo die Kattlin, terwijl es noch lecker schaut hier auf Nieuweland. Nou is het olifant, was het in wat laatste jersey, ze zeiden dat brengen we niet wat jersey. Hij keek om zo te niet zo'n, hij zei, it's good and clean and fresh, la la la. En hij trekt hem zo, zei dat leef aan, hij zei, ek is een zeesop, baba. Die bal wat dan gooi, wordt een klap naar Amerika toe. Amerika geven brandewijn in Breslau, brandewijn geven kasserolie pinaar, kasserolie al. En hij knijpt. En hij al, en hij knijpt. En met zo'n boog, denk er over die doelen. En nou zei die kennis allemaal chips hier. Ik zei, don't say chips, say well as crinkle cut. Deedle deedle dee, crinkle cut.

snoek op wat was lekker voor ons loer. Ik heb maar eens zo zien nou gaan roer. Kolletjes die prijs zo lekker roer. Vandaan gaan onze party gooien.

0: Mijn zeg, maar ik zal het maar nooit in de eeuwigheid in die bedompige plekken uitdoen. Kijk hoe loop je zweetmijl af.
1: Doe maar, pa, dat is niet zo erg, niet?
0: Niet zo erg, niet. Man moet niet door je nek staan te praten, niet. Ik voel of ik wil versmoord, dus alsof iemand meer aan die keel beet het en druk en druk. Zo, hoe die mensen dit in die Johannesburg uitdoen zal geen zondaar weet niet. Hier is niet eens een oude lucht wat trek, niet. Ei, toch, hoe verlang ik niet nou naar oude Wesselsburg waar die schapen blaar en die wolken witboek aan die randjes zit, waar daar ruimte is, waar een mens schoon lucht kan inasem.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Dis vrydag gaan en ek's verveeld, ons lê al in die kooi. Al my

0: Hey! Waar is al die mense?
1: Die game is eers volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Ja, kom ons gaan huis toe.

Modern Talking, hulle sê, you my heart, you my soul, en ja, die trant vanmiddag gaan min of meer wees na van wat hulle nou daar gesing het, en dan gaan daar so paar operas liedjies wees, maar het is nou nie swaar opera nie, dit is lichte opera muziek, of opera sang, sal ek sê. So iets soos, sê bijvoorbeeld Mario Lanza, sy drinking song en die type goeders, so ek glo julle gaan het geniet. Dit is een bykie afwijking van die normaal met net lichte pop. Hier is een paar opera liedjies ook in. Caterina Valente, Tonight We Love, sulke type lichte opera liedjies. Right. Die liedjie wat ons nou gaan luister is een van ja, het was in 1969, was het in een Hollywood rolprint Paint Your Wagon met Lee Marvin, Clint Eastwood en John Seberg. In die rolprint is die liedjie deur Harvey Presnell uitgevoer. Ons luister na Pernell Roberts, They Call the Wind, Mariah. Lekker een om te luisteren.

Brotherhood of Man, ek hoor as het klomp sisters ook daar in die groep, en hulle Beautiful Love 1978, wat hulle vir ons gebring het. Right, hierdie volgende lekker, lekker prachtige deal word gesing dier Sarah Brightman en Boselli. Dit is aanvankelijk Con Te Partiro With You I Shall Leave, is een Italiaanse lied geskryf dier Francesco Sartori, muziek en Lucio Quarantotto. Hy doen die lirieke. Dit is die eerste keer dat Andrea Bocelli op die Sanremo muziekfeest in 1995 uitgevoer op sy album Bocelli van diezelfde jaar opgeneem. Ok, tweede weergawe van die liedjie, deels in Engels gesing, wat in 1996 as Time to Say Goodbye vrygestel is. Jep, julle weet sommer samen dadelijk saam met wie, ne? Hy het gekoppel aan die Britse sopraan Sarah Brightman en behaal selfs groter sukses en die beste plek in die Europa, hele Europa en sluit in Duitsland, waar dit die grootste verkoopspeler in die geskiedenis geword het. Brightman en Boselli doen vir ons hierdie prachtige klassiek, en dit is Time to Say Goodbye. Ek weet op Hansie Cronier se begrafnis het hulle ook hierdie liedjie gebruik. Time to Say Goodbye. Hier kom hy.

Prachtige sang daar van Glenys Lynn en Killing Me Softly With His Song, en voor dit was het If All The World Were Apple Pie. Ja, ek sien Hanley het gereageer, sy sê, jy kan my lichte muziek inbring, soos bijvoorbeeld Time To Say Goodbye, dit val goed op my oor. Dankie Hanley, ek voel nou beter, ek voel nie meer, ek is bezig om julle dinge te voer wat net ek van hou nie. Ek is bly, daar is nog mense wat van die type muziek hou. Toe ek hierdie program begin het, die Sondag Uitspan, was ek uitsluitlik, was ek Johann Strauss en die lichte klassieke muziek en so aan, en so met tyd het ek gesien die luisteraars raak stiller en toe het ek begin oorslaan na meer moderne popmusiek toe, en ja, dit het nou weer een bykie opgebouw, maar ek geloof so af en toe moet mens daarom lichte klassiek tussenin gooi. Dit is waarvoor die program gedesign is, en dit is wat ons van tyd tot tyd gaan luister. Ok, kom ons kyk, waar trek ons? Ok, op die draaitafel is, dit is heeltemal een klassieke orkest hierdie, en die leier is André Mos, gewoog naam Dries Patijn. Hy is in Rotterdam gebore, 17 Mei 1934, en hy is oorlede op 21 Juni 1989, was een Nederlandse saxofoonspeler. En nou, André Mos het al baie sessiewerk op producties van Jack Jersey, dit is Jack the Nice, soos hy meer bekend was, gedoen. Hy was ook instrumentale solo albums gemaakt, wat dier Jack the Nice gecomponeer en vervaardig is, insluitend groot treffers soos Ella, Rosita, Let the Bazookies Play, My Spanish Rose en Laura. Die grootste treffer was Ella in 1973, en dit is die een wat ons nou gaan luister. Nou, as jy ooit gewonder het of een saxofoon kan gesels, hoor nou mooi hoe duidelik sê hierdie saxofoon van André Mos, hoe duidelik sê vir jou Ella. Mens hoor het, dit is asof hy instrument kan praat, as jy hom so luister. Hier kom Ella van André Mos.

Ella, het julle dan mooi gehoor hoe sy, die saxofoon, hoe sy Ella? Ja, ja. Ok, wie gaan ons nou? Ja, ek, dit is een sondag, en op sondag gooi ek so tussendeur, gooi ek so gewijde liekie, so gospel liekie, tussenin. En vandag sinne die eerste ene wat ons gaan luister, is In the Upper Room. Dit is een dier Nana Mouskouri. Sy is gebore 13 Oktober 1934, Griekse sangeres. In die loop van haar muziekloopbaan het sy meer as 200 albums in, en enkelspelers in 10 verskillende tale vrygestel of uitgereik dan. Ons gaan na luister met die gospel ene In the Upper Room. Dit is ook weer die heeltemal een genre wat een mens nie gewoond is hierdie nie. Dit is iets totaal anders en ek hou baie van haar stijl. Die kwaliteit van haar stem kom duidelik na vore met hierdie ene. Nana Mouskouri.

0: Engelbert Humperdinck, twee liedjies, Bella Italia en The Last Waltz. Ok, nou wil ek julle voorstel, of nee, ek het julle al baie voorgestel, ek wil julle, welkom vir die wat julle nog jaar naam gehoor het nie, ek glo nie, as veel van julle nie, ek praat van Anja, Anja van die Weskaap, in specifiek van Rosenwil. Hulle het so 4 jaar gelede het hulle, wel nee, nou is nou een bietjie langer, 6, 7 jaar terug, het hulle verhuis vanaf Port Elizabeth. Sy is relatief niet in die muziekwereld, nou nie meer nie, sy is nou al ek prou, maar ek geloof dat jylle, as jylle al hoor sing, ga jylle met my saamstem, dat ons nog baie van haar gaan hoor in die toekomst. Anja, met die verhoognaam Anja, net Anja, en sy sê as jy om Ivers in hoofletters sien, dan weet jy dus van haar wat hulle praat. Sy het een baie unieke sangstyl, wat beslis gaan aanklank vind by Suid-Afrikaners van alle ouderdomme. Ons luister na Anja en sy doen vir ons coverliekie van Dolly Parton en dit is I Will Always Love You. Anja.
1: Hallo julle, hier is julle van I Will Always Love You en ek hoop ek sien julle 29 Julie by my show, kaartjies bietjie onder toe op my blad.

Dit is nou mooi, Jesse, Billy Vaughan, 1961, Wheels, en net voor dit was Sail Along Silvery Moon, al twee bring memories, ek sê, ok, ons is weer by een gewijde liekie, en hierdie keer gaan ons luister na die Seekers, wel meer Judith Durham as die Seekers, maar hulle was een popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is, dis daar in Australië. Hulle was die eerste Australiese popmuziekgroep om groot albumverkope en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State te behaal. Hulle was baie gewild in die 1960s en natuurlijk, soos ek net nou gesê, Judith Durham, hulle bekendste bate op vokale en ja, hulle bring vir ons die volgende gewijde liedjie en dit is Precious Lord, Take My Hand. Ek sien hulle sê so, dit is a cappella deur Judith Durham. Ek sal eerst moet luister voor ek daarmee saamstem. Ek dink daar is een muziekinstrument of twee tussenin. Ek weet nie, ek sien seker nie. Maar kom ons luister of hy a cappella is. Judith Durham, as hy kan het net wel, net so wel a cappella doen, want stem is mooi genoeg. Hier kom sy. When my

Maar sê, dit is toe a cappella en baie brave poging van Judith Durham, sal ek sê, so baie van die kunstenaars verdoesel hulle stemme met die muziek wat daarmee gepaard gaan. En hierso, dit is, hoe sê hulle, The True Monty, wat jy daar sien, en, of het, wat jy daar hoor, en dit is braaf van enige kunstenaar, sangeres, om dit so te doen, maar sy pass with flying colors. Ned Miller, net sien waar, hy is eindelijk gebore as Henry Ned Miller, 12 April 1925, en hy is oorlede op 18 Maart 2016, was een Amerikaanse country muzieksanger, een liedjeskrywer, actief as een opnamekunstenaar van 1956 tot 1970, is hoofsakelijk bekend vir sy treffer enkelsnit From a Jack to a King, wat hy ook, ek meen, daar is baie kunstenaars wat hom opgeneem het, maar ja, hy het groot weergawe daarmee gehad. En dit is een crossover treffer van 1962 wat top 10 bereik het op die country muziek contemporaire volwassen en Billboard Hot 100 lijste, as ook nummer 2 op die Britse treffersluiste te bereik. Hy het nog verskye kaart enkelsnitte in sy loopbaan gehad, alhoewel geen een kon ooreenstem met From a Jack to a King nie. Hy het ook Invisible Tears gecomponeer en opgeneem. Die een wat ons gaan luister van Ned Miller, is een wat baie, hoe sal ek sê, bekend was en baie gewild was in die vroeg 60s, laat 50s, daar rond, You Belong to My Heart.

You Belong to My Heart, ek dink Elvis het hom ook gesing, You Belong to My Heart, en dit was Ned Miller se weergawe. Hier die volgende ene is ook een wat ek baie van gehou het, selfs toe ek nog laerskool was, het ek hom gereeld sommer so saam gesing, en dit is een van Joseph McLachlan. Hy is gebore 23 maart 1917 en geoorlede op 15 Oktober 1999, bekend as Joseph Locke. En hy was die eerste tenor. Hy was in die 1940s en 50s suksesvol in die Verenigde Koninkryk en in Ierland. Hy was gebore in Derry, dit is in Ierland, die seun van een slachter en een veehandelaar en een van 9 kinders. Hy het 7 jaar in plaaslike kerke in die Bogside gesing en as tiener het hy 2 jaar op sy ouderdom bygevoeg net om in die eerste wachte te bereik, betrek te word. En ja, later in die buitenland te dien by die Palestijnse politiemag voordat hy terugkeer na in die laat 1930s om by die Royal Ulster Constabulary aan te sluit. Dit is in die politiemag. Ons luister na sy groot treffer en een wat ek baie van hou. Hear my song, Violetta.

Cliff Richard, hy speel uit met The Minute You Gone, of althans nee, hy het nie uitgespeel nie, die volgende oog gaan uitspeel, en dit is Anna Mario Lanza. Ja, ek sê vir julle baie dankie dat julle geluister het, wees seker om ingeskakeld te bly, vir direct hierna is die Bybelstudie, wat gaan oor Psalms, Psalm 88 word behandel, en ja, geniet julle week wat voorlee, doen die beste wat julle kan, en ek speel uit met Mario Lanza, en dit is natuurlijk uit The Student Prince, kom die liekie, Drink, Drink, Drink, ja, The Drinking Song, lekker luister, en ek sê, bye for now. Bye, bye, beer, lift your stein and drink your beer, bye.

0: all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andre op hier van nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

Wat is een braai zonder boermuziek? Wat is een dans zonder langarm sokkiemuziek? En wat is een zondag zonder country en kerk? As jy gou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radio.

Daar zijn ook geweest Lightning Crashes of een lekker remix van hom. En hier gaat ons nou met Levels 1 We Found Love, lekker mashup daar zo van hulle twee. Hierna Chasing a Samurai, net hier op Techno Tuesday.

Lekker loop hy nou, dis die Booba Dance, net hier op Techno Tuesday. Sien al so ietsie van my album wat laas week gelaunch is, dis Disconnect, van my, nou knoop my eie tong, ja, dis mos nou lekker. In die case, dis deel van my Neon Spectres, want het ook jou album wat laas week gelaunch het. So, hier gaat ons met Disconnect, dan Still No Money, en dan White Flag van Big Stone.

I don't know if it's as DJ Spyroof met Never Alone, gevolg deur Far From Home van Bashunter en nou Art Director se My Mother Told Me, wel lekker remix van hom, net hier op Techno Tuesday. As jy nou eens ingeskakel het, ek is DJ Tarsus en die hele vibe op Ramkat Radio, saam met Alibat van Jagan Papangralaf.

Al het lopen nou, dus hier is eens 1-1 DJ G. X DJ Dashes, kies de Rijn Remix. Lekker laat lopen ons nou met die uit die

Nou ja, dan het ons ook een paar verjaarsdag vanavond. Onder andere wat vandaag verjaar. Ja, die nou net een beetje wat zonder. Stefan Koekenboer en Jan Meiberg. Baie geluk met die hele verjaarsdag. En dan het een ander dame, Marleen Meijers, gister verjaar. Aan een vriendin van ons wat een van ons verskaffers is. Ek hoop sy het lekker verjaar gister. Maar baie geluk aan Jan Meiberg en Stefan Koekenboer. Ek hoop julle verjaar lekker vandag. Luister mooi na die woorde.

Waar zijn nou gewees? Delirium met Silence, Get It en dan Dolce Bella. En ek seker ons allemaal ken hierdie oukie. Is I Think We're Alone Now. Volgende, On The Floor, On The Dance Floor van Tech Nova en Do You Think I'm Beautiful. Nog ietsie van my en dan Aztec en Pitbull met Pretty Woman. Wel, lekker die mix van ons. Ja, Tech No Tuesdays. Ek is DJ Tarsius. Hoop jylle vibe. Lekker saam. Good idea.

As en ook alweer is, of het al op en nou, Apollo Aquagen met I Feel Your Love, is All I Need. André Weiser het ook iets uit te waai gehad, met die enekie voor hem was het de radio edit van Pinball geweest, en hierna kom ons welkom daar zo'n beetje Klaas met Conquest of Paradise. Volgende keer ben het natuurlijk. Die nou is ingeskakeld, ek is DJ Tarsius. En jullie vibe samen op Techno Tuesday.

Purpose, Lullaby van Bennett, Lonely en dan Special D, so Come With Me. Nou gaan ons na Oh Hello van Free Swimmer, luister Potato Heads en Narcotic, en dan Jakes, so, nou gaan ze hem ook uit de naam, Till the Neon's Gone, of wel, lekker remix van hom. En dan moet ik ongelukkig nou groet, met Bittersweet Goodbye, so it's gone.